ik doe niet aan. Meer vrede, vrede, nieuw rien, pauw, rijmen, pak om bijken.